Roland en de Dixies, Midnight Runners. Het is een hit van de '80s, of course. Come on, Eileen. Welcome to the show, Nick Jeffrey from Classic Hits Forest Radio.

puzzeltje is opgelost. Oftewel Jigsaw en Sky High. Er is toen in de tijd 1989 een beat ondergezet. Was wel een aardige uitvoering, maar ik prefereer vandaag toch eigenlijk voor de 1976 uitvoering. Die heeft net dat kleine beetje meer. Ja, het was natuurlijk ook een beetje een krampachtige manier om nog even wat geld binnen te harken waarschijnlijk voor de platenmaatschappij. Dat zou het kunnen geweest zijn. Of inspiratie. Maar ja, zover je van inspiratie kan spreken. Die komen er wel. 2 uur zijn ze er wel. Wees welkom.

lekker hoor. Ik vind zout helemaal niet lekker trouwens. Waarschijnlijk heb ik daarom geen last van. Donna Hightower. And if you hold my hand.

Olvi, oftewel Love. Net King Cole. Love. Oh, wat een liefde komt er weer voorbij. En de liefde voor muziek dan. In dit geval

Seven Rooms of Gloom. Four Tops. Even kijken naar het nieuws voor vandaag. De droogste periode, weet u nu nog wanneer dat was? Weet u dat niet meer? Even dit overnieuw hoor. Zo, dat wilde ik even horen. Precies vanaf het begin natuurlijk. Hij is al zo weinig op de radio. Maar de droogste periode had ik het over. Vorige keer hadden we iets uit 1959. En dit keer ook. Maar of dat nou de droogste periode is geweest, dat hoort u zo meteen.

0: Four Seasons. And Marianne.
1: We interrupt this broadcast to bring you this important bulletin.
2: We interrupt our program to bring you a special broadcast.
3: We interrupt this program.
4: Here's another late development.
0: Sinds weersomstandigheden gedocumenteerd worden, zijn de jaren 1876, 1880 en 1959 de droogste, met elk drie droogteperioden. Een droogteperiode is een periode van 20 aaneengesloten dagen waarin geen neerslag valt. Als er dus in een warme periode 60 dagen lang geen regen valt, is er wel een probleem. In 1959 bezoekt radioverslaggever Achterveld bij Amersfoort en stelt zich daar op de hoogte van de gevolgen voor de droogte. We gaan naar 27 augustus 1959.

0: Niet alleen de dieren ondervinden hinder van de droogte, ook de mensen. Onder de rook van Amersfoort in Achterveld stonden we vanmorgen in de keuken van mevrouw Hamersveld. In de hoek de pomp. Maar er komt geen druppel water uit, ondanks het feit dat de pijp 20 meter diep in de grond zit. En dat duurt nu al een lange tijd.
1: Nou, ongeveer een maand of drie.
0: Op de boerderij van de familie Lokhorst kampt men ook met een tekort aan water.
2: Nou, zo ongeveer al een maand of drie.
3: En hebt u helemaal geen water op de boerderij?
2: Ja, maar onvoldoende.
3: Onvoldoende?
2: Onvoldoende. S'nachts wel een beetje om de beesten te drinken, maar overdag niet.
3: En hoeveel heb je nu nodig voor uw bedrijf?
2: Zo ongeveer 1000 liter huis.
0: Maar ook hier brengt het leger uitkomst. Met een militaire tankwagen wordt het water aangevoerd. En als de wagen de straat binnenrijdt, komen alle dames met wasketels en pannen naar buiten. Mevrouw Hamersveld gebruikt 100 liter per dag.
1: Alleen natuurlijk met de wasdag, dat moet er meer zijn.
3: En zijn ze ook al zo vriendelijk om 2 keer te komen brengen op een wasdag?
1: Nee, dat doen ze niet. Ze komen maar 1 keer.
0: 40 gezinnen aan de boerderij van de familie Lokhorst worden op deze wijze van water voorzien. Ook worden de lege melkbussen op de fabriek met water gevuld en naar de boerderijen teruggestuurd. De eerste nood wordt dus wel opgevangen. Maar wat we wel hebben begrepen vandaag, er wordt door velen verlangend uitgezien naar regen.

in het jaar 1987 wel te staan aan AIDS. Ja, en toen wisten we nog heel weinig over die ziekte. Heel erg weinig. Elvis, ik weet dat je al lang niet meer aan het woord geweest bent. Maar als ik aan het praten ben, laat je me uitpraten. En dan mag je zingen.

Tan Julia. Nico Haak en Boudewijn de Groot. Twee artiesten die volgens mij bij hetzelfde label zaten toen in de tijd. Want de combinatie van de muziek die hun brachten, die paste niet bij elkaar. Maar ja, het was carnavalstijd. En dan moet je een carnavalzit hebben. En volgens contract moesten ze allebei nog een plaatje maken. Hebben ze het gezamenlijk gedaan. Nou, zo zeg ik het. Maar of dat nou de waarheid is. Ja, ja, ja, ja. Maar zo zou het natuurlijk kunnen zijn. Lindsay de Pol. En Ooh, I Do.

DJ Thomas. Ook dan een feeling. Ook weer zo'n mooie kans hebben voor de dubbeldraai bijvoorbeeld. Ja, misschien gaan we hem wel een keer draaien dus in die dubbeldraai. Cindy Unbert.

Christie. En die Sold Me Magic, ja. Dat zal wel de liefde zijn natuurlijk. Dat kan haast niet anders. Of zou ze nou een goochelaarster zijn? Ja, ja. Dat kan natuurlijk ook. Je hebt van de jingles als je luistert naar de zeezenders van toen. En dan hoor je het plaatje daar dan. Dan denk je van, het plaatje is nooit wat geworden, maar de jingle kennen we wel. Maar het plaatje is eigenlijk misschien wel mooier. The Twilight. And have you seen her?

Isley Brothers en Harvest for the World. Ja. Ja, we vergeten ze uiteraard niet, hè, dat weet u. Ik zat erop te wachten dat mooie uithalen. In dit geval natuurlijk. Zometeen hebben we de dubbeldraai. En we gaan dan naar het westen. Dat is in ieder geval een tipje van de sluier. En uiteraard niet te vergeten, de lach van de dag.

0: June Carter.
1: Yeah, I'm going.
0: En Johnny Cash. June Carter, inderdaad, de vrouw van. Het verhaal was, toen, het is ook nog echt gebeurd ook. Hij was helemaal gek van haar. Maar ze was getrouwd. Hij raakte aan de drank. Bijna bankroet. En toen zag zij het levenslicht. Of hij zag het levenslicht. In de liefde voor elkaar. Ja, en ze leefde nog lang en gelukkig. En ze zongen ook nog eens een keer samen, laat ik het zo zeggen. Ja, zo moet je het wel zeggen, want anders... We kennen het in de uitvoering van de Who, maar ik vind dit ook een hele mooie. De Nieuwseekers. En de Pinball Wizards.

0: will ich glücklich sein.
1: Hier mit dir. Klingt das leuk, hè? Hier mit dir. Roy Black. Ja, je weet wel, die man van Schönes ist auf der Welt zu sein. Zong die samen met Roy Black dus in dit geval. En Anita. Anita. Ja, en zijn carrière heeft wat langer geduurd dan de carrière van Anita, hè? Ik heb even naar de lach van de nacht gekeken. Ook even een tipje van de sluier. Het gaat over een taxichauffeur. Ja. Daar kan je alle kanten mee op, dat hoor ik wel denken. Nina Rossi.

90s en de Skulls of Idiots. Disco Duck. Ja, wil ik, ja, ik hoor het je zingen. Mia, Mia amigo. Mia, Mia amigo. Thank you very much. Ook zo'n disjockey die ooit een plaat heeft gemaakt. Rick Dees dan in dit geval. Zo zijn er meerdere disjockeys die in het verleden een plaat hebben gemaakt. Ja, zingend of sprekend. Rappen, zoals ze dat ook wel zo mooi noemen. Dus dat kan natuurlijk ook. Misschien ga ik dat ook onze keer doen. Ja, je weet het, benoemd.

0: Langs. Ho. Oh. Hey ho. Mrs. Vanderbilt 1974. Ik dacht dat ze altijd iets anders zongen. Je haar eraf en dan krijg je een gelovige omroep. Ja. Hey ho. Ho. Ho. Hey ho. Het is dus iets anders dan la. La la. Of tra. Tra la. Ja. In het kader, hoe maak je een plaatje vol?
1: De lach
0: van de dag. Maar ik ben altijd blij dat de Beatles uit elkaar gegaan zijn, want daardoor hebben wij wel de Wings even weer leren kennen, zeg ik dan maar weer. Laat op de avond maakt een taxichauffeur zijn laatste rit. Als hij op de plaats van bestemming aankomt, zegt hij tegen de oude vrouw op de achterbank. Dat is dan €25, mevrouw. Geen antwoord. De chauffeur die denkt dat de vrouw hardhorend is, zegt nogmaals op luide toon. Dat is €25, mevrouw. Weer geen antwoord. De chauffeur draait zich om en ziet dat de vrouw met opgetrokken rok wijdbeens op de bank zit. Ze draagt geen onderbroek. Nou jongen, zegt ze met krakende stem, kan ik hiermee betalen? Waarop de chauffeur zegt, och mevrouw, hebt u niet kleiner? Ja.

The Village People en de Pet Shop Boys. Go West. De dubbeldraai voor vandaag. En als je nou bij jezelf denkt, nou leuk, zo twee plaatjes, hetzelfde liedje, verschillende uitvoeringen. Ik weet er ook nog wel twee, misschien wel vier of zes of acht. Niet drie, ja drie mag ook hoor. Of ongelijke getallen dus in ieder geval. Draaien ze gewoon drie. Drie stuks dan in dit geval. Laat het maar eens even weten. Stuur maar gewoon even een mailtje. Dan gaan we ze uiteraard draaien. Of een gewoon plaatje mag je ook aanvragen. Maar dat weet je, dat is automatisch zo. Dat hoef ik niet te vertellen. Nee, toch? Of heb ik het wel verteld? Toch. Weg met die toch. Het tocht hier. 1985. Niet echt grote hits, maar wel plaatjes waarbij je zelf denkt van, ah, dat is lekker om te horen hoor. Je weet wel, de heren van de Forest. En het laatste is een beetje a lullaby. En deze kwam er tussendoor. The Cure, had ik dat al gezegd? Bij deze dus. In Between Days.

inhaken, dat klinkt er zo naar, hè? Hinter der Kulissen van Paris, van Mireille Mathieu. Dank je, dame. Ze kijkt altijd zo streng, hè? Ja, het is toch eigenlijk een hele vriendelijke dame. Met vrolijke en olijke muziek. Even wat serieus op de radio? Ja, waarom ook niet? Nog een dame van allure. Shirley Bassey. And never, never, never.

Richard Mahel. It takes two to tango. La la la la la. It takes two. Two. En het zit er alweer op voor vandaag.

Curtis Mayfield, Moon van Hope, kent u ongetwijfeld wel. We gaan de uitvoering draaien zoals die eigenlijk gebekt is. Zoals plaatje gebekt is, moet je hem draaien. Daar ga ik mee besluiten. We spreken elkaar weer de volgende keer. En tot die tijd pak ik mijn biezen en ga er vandoor. Dag.

0: Egmond.
1: Ik zou bijna zeggen voor de tweede ronde, maar wel de tweede ronde voor de top 50. De Miami Go top 50. Op nummer 40 vonden we Ellen en Simon met Sweet Valentine. Op nummer 39 Dimitri Sing All You Can. Dat gebeurde dus niet vandaag. Op 38 Olivia Newton-John Long Live Love. 37 Charlie Rich met Stip Behind Closed Doors. En op Stip Leila Salvaroni op nummer 36 met Mama Here's Making Eyes at Me. Op 35 vinden wij Elvin Stardust en Jealous Mind. Op 34 Octopus, Say Hello to the World. Maar ze mochten niet zingen, want ze waren er niet. Op 33 die vreemde plaat van Ringo. Ringo Starr of niet? Temptation. Van 38 kwam die af met Stip. Op 32 André Mos met Ella vanaf 25. James Brown hoorden we net met Woman. Even een papiertje goed leggen. Ik sla het om en die vonden we op nummer 31. Op 30 Billboard Band. Love, nooit van gehoord. En we hebben hem ook niet gehoord. En op 29 vinden wij in plaat met Stip. Cicerom met BP2628.

Charbie. Of Charbie? Of Charba? Ja. Stipnotering op 28. 3 weken erin. Vanaf 35. Is die dus gezakt. De sensatie van 1974. Wat was me toen in de tijd? Met Dynamite, hun allereerste single. 11 weken in de hitparade. Van 16 toen naar 27 gezakt.

0: Sirio tomatenketchup en Sirio gepelde tomaten maakt u thuis van het gewoonste maal een overheerlijk Italiaans Sirio feestmaal.
1: Sirio, Sirio.
0: Tomatenketchup en gepelde tomaten van Sirio. Maar u weet het, u mag ook Sirio zeggen.

Christian Vidal. Een serenade voor die top 50, voor die Miamigo top 50. Ook weer zo'n plaatje wat helemaal niks is geworden, maar gewoon ingekocht is eigenlijk door Silvertak. Neem hem ook helemaal niet kwalijk hoor. Dat heeft voor een heleboel artiesten garant gestaan. 7 weken in de hitparade, van 11 naar 25 gezakt. En wat vinden wij op 24? Van 15 afkomstig, The Carpenters en Jambalaya.

Country Rebel. Met stip van 36 naar 23 gezakt. Nee, niet gezakt. Natuurlijk gestegen, dat begrijp ik ook wel. Maar ik lees het net verkeerd. Af en toe is een lijst bijna niet te lezen. De Judy Teen, dus een stip. En als we het toch over de stips hebben, dan gaan we naar een andere stip. Tweede week voor de Terry Jacks van 40 naar 22. The Seasons in the Sun.

jackpot. Is everybody happy? Natuurlijk. Want je hoort weer die top 50 van 21 april 1974. Zullen we even een overzichtje doen? Dat lijkt me wel handig. Maar op nummer 30 de Billboard Band met Love. En Cizo met Pai B. 26, 28. Een rare titel, maar goed. Die vonden we op 29. Even de kikker weg, ja. Op 28 Pierre Charby en Nu. En op 27 Mut met Dynamite. 26 van 22, 5 weken, de Eagles met Sweet Bananas. Ik heb gezocht, gekeken, maar niks gevonden. En daarom hoorde je hem ook niet voorbij komen. Op nummer 25 in de 7e week, Christian Vidal met Serenade. Hij kwam van 11 en op 24 vanaf 15 in de 11e week, de Carpenters met Jambalaya. Drie stips op 23, 22 en 21. Cockney Rebel met Judy Teen. Terry Jack Seasons in the Sun. En Ich bin das Mädchen, das ich lieb. Ja, Esther Gail of Galil. In dit geval helaas niet gehoord. En net horen we op nummer 20 in de 11e week van nummer 8 gezakt. Jackpot. En Is Everybody Happy? Toe aan de twee wheelies in dit geval. Wiltura op nummer 19. Nu sta ik daar.

ik zei het al, de tweewielies in dit geval, Wiltura, nu sta ik daar. Inderdaad, daar sta je dan. En dan zijn de bruiloftklokken erfde van, in dit geval, van Willy Sommers. Van 18 naar 19 en van 10 naar 18. Dan gaan we nu over van 29 naar 17. Ja, behoorlijk gestegen, ruim 10 plaatsen. En dan kom je in aanmerking voor een stip. Politax, it ain't no use.

0: Frédéric François, l'oublie, je meurs. Vier weken in de Miami Go Top 50 van 17 naar 16. En dan komen we op 15 een groep tegen die furoren maakte over de hele wereld. De eerste week op 15, nieuw. En met Supergestip.
1: Nieuw.

John Bolton maakt stoere biels en tafels. John Bolton maakt beste boerenmeubelen. John Bolton maakt massief eiken keukens met roodkoperen spoelbakken en roodkoperen oud-Hollandse pompkraan. Bielsen, massief eiken, dat is John Bolton. In Eibergen, Beverwijk en Heilo. Bel Bielsen Bolton met de voornaam John. Telefoon alleen 072 34966.

Sullivan. Mullemoer, laten we het dan maar even ophouden. Dat was een stipnotering en we hebben nog meer stips. Stipnoteringen natuurlijk. Ik zeg stips. Er moeten natuurlijk stipnoteringen zijn. Nou, stips en stip, maar het maakt niet zoveel uit. 3 weken staan ze erin. Ze komen van 21 en zijn gestegen naar nummer 13. The 3 Degrees. When will I see you again?